0: De klok is drooi, met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Zoals ik laatst het mal zei, wel we in de nächste weken zeven brei betrachten wat de apostel Johannes im Namen van dem Herrn Jesus aan zeven gemeenten in Azië schrijft. De gemeente aan de Johannes schrijft, die alle en in dicht bij de stad Ephesus. Dat wordt fijn zijn, wenn du de zeven brei al am Anfang alle lezen wirst. Die zijn zoals ik zei, in Openbaring Kapitel 2 en 3 abgeschreven. Vandaar wel wie abmeutsam den ersten van de zeven brei betrachten seine Worte hadde je meint in Ephesus in ons van der te zei haft. Dat Schriftwort für diese Botschaft als Openbaring Kapitel 2 van Vers 1, 10, 7. No dit leid, wel die top de Schrift steht in Openbaring Kapitel 2 van Vers 1, 10, 7 lezen.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stond voor die en voor mij.

Zoals ik laatst het mal zei, wel we in de nächste weken zeven brei betrachten wat de apostel Johannes im Namen van de Heer Jezus aan zeven gemeenten in Azië schrijft.

Vivian Mohn. Vivian Mohn, geboren in het Kleine Dorp. Hij was op in een ander Kleine Dorp. Wat hij daar is jouw oud weer, schoft hij als een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat is bij 200 miljoen komen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij handwerk en deed, denk hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, is niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en is een grote stolt. Maar hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niet groot wat het aan zich zelfs, en hij had niet met deze welt te doen, wie dat hij Gottes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich om je heen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz achterlijk, werd hij verslauwen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt aan deze welt, zijn evenrok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven, weer namen ze hem rook van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de trieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam naar hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat Kovi niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar de hemel. Toen ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.